Een schein gruus, lei wa hier. Welkom hier te deze holle stund met eine gouden noorrecht op Plotich. Ik zie Adolf Enz. In Markus 7 vinden we eine geschicht wo Jesus zich met de jüdische leiter uiteneinsat. Tot jetu adorum, dat Jesus in je jene eite, ohne zich verheer de hein te wasche. En daar schrift Markus nog eine erklärung voor zijn lezer tot toe, en reed van einzige gewaanheidse die Jude hode. Eine van die ongewaanheidse, die ze ook nog hode, wie, dat ze zich voor een bede de hein wasche. Dat wordt je in diesem tijds niet gezegd, aber dat funk iets is. Dat is bestemd goed, wenn man zich verheer de hein wascht. Wil ze hoge fokken ten bede de hein en de hecht. Wenn zo met riese hein bede, wordt niet schmack zijn. Wenn zwar andere dan nog bezit stonden, wie dat onangenehm. Vielleicht heeft Paulus daran gedacht, als hij aan Timotheus schreef, dat hij hebben wil dat de mannen bij bede reine hein hochheven. Aber hier is dat gewicht niet zo, zei je op je gewaschene hein. Dat je toch am wichtigerit. En dat is bestemd ook wat zei je wichtig wat Paulus hier aanreed. Davon wou wie meja hier van Rudi Teufs, anschluitend van zijn predigt, aber verja hier wie nu dit leid, sind im Gode.

Hebreë dat after kapitel 6 en 7 vers. Ober ohne Glaube is het aanmelig God to je volle. Dan wees ik nu God no dat. Mat je leven dat God is en dat hij den beloont, die hem uitzieke. Der ich im Glaube aus God am warnt, van zo'n dat nog niet te zijn weer, wees hij fram weer, bood Noah en Shep zijn familie te raden, en doordat verdomd hij de welt, en oefd de gerechtigheid, die durch im Glaube kämt. Ik hoorde al dat vergend mal van den zaster vars gered. Also, wo ik dat dobi lote, aber in den zevende vars heb ik de laatste persoon, die im Glaube wandelt, en kiem bat im Glaube en God ver de grote Überschwemming. Deze die wie bet nu becheckt ha, leefde alle ver de Überschwemming, en deze hier nu is je dan de Noah. En een arm heb je dat zeichnis van geloven. Abel weer de weg van geloven. Hij nog de wandel om geloven. En nu Noah dat zeichnis van geloven. En het wordt hier gezegd dat hij zijn familie raad. Gewoonlijk wordt gezegd dat Noah voor 120 jaar predje deed zonder dat zich weer betreed. Maar dat is eindelijk niet gewoon zo. Dat is zo dat hij tenen van de Babylonen gewonnen deed, die daar bij Babel woonde, aber hij deed zijn familie raden, en dat is wichtig. We zullen vielleicht een beetje teruggaan naar dat zesde kapitel in 1. Mose. En in 5. vers zegt het, en God zegt dat die godlosigheid en mensen zeer euch wie appeert, en dat jeder inbeelding van zijn gedanken wie bloos egel bees. Dit is een treurige beeld van mensheid. De mens weer zeer hostig van God weggewandt, nadem dat hij uit den Eden Gorde geschickt wordt. Ober ans wordt gezegd dat door een man even gebleven weer. De negende vers in 1. Mose saß, zegt dit is dem Noah zijn familie geschlacht. Noah weer een gerechte man, een volkomen en zijn generation. Wat meint de schrift door met? Dat zegt dat Noah met God wandelt, aber wo deed hij dat? Hebreeën zegt, ans dat derch im Glaube, als God am warnt van zo'n dat nog niet te zijn weer, wils hij fram weer, bood Noah en Shep zijn familie te raden. Des man Noah geleefd God, als God zei dat hij mensheid vernichten wordt met een grote Überschwemming. En wat interessant is, dat nu allem nog houdt dat wat die tijd nog niemals geregend. En daar hoog op een drieën steed, ze gaan wit af van den Euphrat River, vangt des man Noah aan een schep te boeren. Vielleicht ze gaan niet wit af van den Borg Ararat, wils God gezegd had dat door een grote Überschwemming wordt zijn. En zei man, God geef hem ook dat master voor dat schep. En ik zei die, dat weer niet bloos een toop geslaapt het bij het schep. Mij is dat wie een zeer, zeer fijne schep, zeer stroom en sterk gebied, krijgt recht voor Noah en zijn familie en al die tieren en creaturen die door binnen worden zijn voor eeuwen en jaar. Zonder die zo'n studeren zeer dat die moot, hoe lang en breed en hoog dat schep weer zeer zo als nu de beste schep zijn. Dat weer 300 kubits lang, 50 kubits breed en 30 kubits hoog. Dat is dan meest 450 meter lang, wie meest 75 meter breed en meest 45 meter hoog. En dat houdt ook niet bloos een klein het venster, zoals manchmal is afgebeeld worden. Dat zegt, u zult een venster maken in de arche 1,5 meter hoog, zoals u dat boven voor dich maken. En u zult een deur aan een zijde maken en maak dat met eerste en tweede en derde stuk. Dat bewies dat deze die dat schep boede, kloke mannen waren en die tijd. Eindelijk wordt zo'n schep boe, zo'n zinne dat mensheid met wordt bekend zinne, niet schep zo veel als Pauluste en zo wieder. Aber dan moet je ook behouden dat God dat master geeft door ver. En zo vangt Noah aan, dat schep te boe, wat de mensen in zijn tijd immerhan zo dachten, wat zeer damit weer te doen. Mensen waren van door rond aan gekomen zijn, om zijn of dat werkelijk zo weer dat Noah
en schepboer deed weet al van een riva o de zee. Boer deed dat nom water gaan kreeg. Wat ze niet wisten, o de leven willen, wie dat gat dat water non nauwe en zijn schep brengen wood. Ik ga ook fokken je wonder, wat dat neem Noah zijn drie zeens, bet door te brengen dat ze ervoor de halpen dat schep te boer. Mij is zo dat de zeens voor de weggetrokken zijn van waar Noah woont. We weten niet of de zeens al bevrijd werden of niet, als Noah aanvangt te boer. Behold dat Noah bij 120 jaar had dat voortig te maken. Over de jongens hadden Amahan er een het geschaft opgesteld. Over mijn predje vriend deed zich een beet gonen laten en zijn je danken en zegt ongeveer zo als dit en ik word het zo geven als hij dat gegeven heeft. De zin met Noma Ham is vielleicht een boer geweest door in Babylon. En een dag als hij door met zijn arbeider is, zegt een van zijn arbeider te hem dat hij rood terug weer van een reis en dat hij door geheerd had van een man die door een schepboer deed op drie het land. Am wie zo dat wie je zeer te lachen. En de andere door hem, dem arbeider, dacht er ook zo. Vielleicht ze gaan ham. Maar dan bedacht hij zich dat en vroeg de man of hij de man je zijne had. Hij zei dat, jo, hij had de je zijne en zijn noemen wie Noah. Ham wordt zich verveerd ha en stond op en zei, hart, dat is mijn voda, die door dat schepboer deed. Mij is ook zo dat es tom lachen, aber je tjane mijn voda nich. Mijn voda deed en dem Herr gaat zijn vrucht wandelen. En ik ha dat verloten, aber ik zei jund, wann mijn voda zegt, dat door ne Überschwemming kämt, dan kämt door ne Überschwemming. En Gott haft mijn voda ne Warnung gegeven, dat hij reden maken zal voor dat. Mijn voda haft niemals gelogen, dat ik van weet. Hij is immer oprechtig geweest en zijn geschaft. Ik was op en dat heim. En ik zei jund, ik verloot hier nu. En word terug gone en mijn voda boer halpen. En Shem en Japhet haar vielleicht ook zo'n ervoren. En waarom? Wils Noah had een zeichnis voor God. Noah had een invloed op zijn familie. En don't wo een dat vertalen wel.

wie dat zegt is ook klaar, dat je God die zins er vroeg is ook je wanneer worden voor de Heer. En wanneer ook tjene van al die anderen die dan in de wereld weeren, die warning te hoort nemen dat Noah geeft, doch wie hij in je rechtigheid spreekt, ja, zoals de schrift zegt. Nu allem no, deed Noah die tijd even preekje, während hij dat schep boeien deed. Ik ga een beetje elder gereed dat ze een zeichnis zullen zijn to ere familie. Maar je kan dat niet zijn, want je niet zelfs dem Herr Jesus aangenomen hebben. Also zei ik wat, wann du dem Herr Jesus nog niet aangenomen hast, dan doe dat to am onerkennen dat du een zinde bist en kroo dem Herr Jesus in din hart aan en die zinde wegnemen. Hij heeft versproken dat wij immer dem Herr aanroepen woord, wat zelig worden, dat eeuwig leven is, hem zanst te hebben. Gottes Segen, meine Freunde.

op en dag en er schön zitten leren. Ze holt alle jullie heften uit. Het wel nu de titel als je kunnen hun opgave gemaakt hebben. De leren ging dat je kloos en zit bij ieder met me. Anna voorstelde Justine, houd wie wat op. Zeg je houd wie wat op, hast niet gemaakt? Is niet schlimm. Stop die heft terug en zei du hast heftjes voor jeder. Dan heeft de leren zijn oeien. Dat zit bij dir. Nee, dann hab ich die Lage, sagt Anna. Na und? Ist doch nicht schlimm, ist doch ein Dünn. Nein, ich lehne nicht, lehne es Sinn. Ach, Sinn, jojo, als hier und hier redet nur die ganz fromme, sagt Justine und fängt an über Art zu lachen.

0: stuk wat, ik heb ook manchmal gewonderd waar einer kan goede wijze entscheidungen maken. Om uit te vingen heb ik een paar van mijn vrienden gevraagd, waar zij dat dan? De antwoorden werden zeer verschieden. Eine vrouw zei zij het zeer nu ere enere gefeile, en dat wat dan schijnt het beste te zijn. Wist u ook zo dan, Carol?
1: Jo, en ja, je wesse am stand, besonders, wann ik hostig mat weite worte donen. Wann einer dort deed, dan verlaat einer zich ab wat einer verheer ervoren haft, oder je leert haft. Dan brugt einer nicht lang evalaie.
0: Ik weet nicht, of einer zich immer unter je feile verloten kan. Wie worden ook zeer beïnvloed van andere mensen en wat ze denken worden? Ik mag nog ganse falsche Entscheidung treffen, wils ik wem te dank leven wil. Weet's wat eine vrouw zegt? Zij had keine vertrouw te koolkopje mannen. Waarom? Wils zij mal een leraar had gehad, die er en andere kinder had schlecht behandeld, en die had een koolkopje gehad. Aber dat weer doch een falsche oorzaak, waarom zij dan alle andere zonne mannen niet trouwen kunnen.
1: Ik wil zeggen, wann dat temptum entscheide, met wem wie welle vriend zijn, oder met wem wie ons bevrije welle, dan spelen je feile doch ne zeer wichtige rol.
0: Einzige van mijn vrienden zeide dat zij proberen zoveel informatie te krijgen als mogelijk, eer zij een entscheidung maken. Vele van onze mannen zijn vormen. Die moeten ieder jaar veel entscheidungen maken, wann dat kämpft, te wat versucht ze zeer worden. Van hova dieren es als Josh, dan maja van dat zeer. Ober de pries wil niet dat einzige zijn, wo no in forma zich wil rechten. Wat was dit baste ab in je wesset vlek, en zo wieder.
1: Ik weet van eine vrouw, die gleicht nicht entscheidingen te maken, en door wein dat zij bloos zo is zij emma je donen haft. Dan weet zij wat komen wordt. Zij zegt, wenn ik wat leeg, dan blijf ik doorbij. Dan brok ik niet lang door even denkje. Wat denkst du van zand?
0: Nou, dat is goed voor mondje. Zoals wat voor een koffie te drinken west, of wat voor een multi te goed smaakje. Aber wenn einer niemals wird welle veranderungen im leven hebben, dan wird dat zeer langweilig worden. Glaubst niet ook?
1: Jo, ik geloof ook dat afwisselingen of veranderingen zijn goed. Einstig zijn onbedenkt neidig. Dat wie een 15-jarige teenager denzelfde weg beleren als een 3-jarige kind, dat wordt niet schaffen. Kan zijn dat wie niet veranderingen gelegen, maar die komen met de tijd, dan moeten entscheidingen gemaakt worden.
0: Ik zie aan je woorden dat ik niet veranderingen maak, wat ik eerst mat, wat dat eerst niet meer anders jeet. Einstige moe worden denk werkelijk zeer schlem, wat we welig reid zijn te zijn, waar we leven en dan ons andere willen. Ik heb van eie partners gehoord, wo einer den anderen vraagt, wat einer anders doen kan, oder wo zich te anderen, zoals helpen met onze arbeiten, aber door dat zich nisch anderen. Unja amstend, jef dat met de tijd ne scheiding, en dan is de avelja partner met eenmaal zeer welig dat verhältnis beter te maken, aber de lijf is niet meer door. Wo wichtig, dat verheer je reed wordt, tam zijn de wo veranderungen gemaakt worden kennen. Dat is nog een goede weg, wo goede entscheidungen kennen getroffen worden.
1: Viele Entscheidungen sind nicht sehr wichtig, so als wort für sich zu schreiben, zum Entschleidnähe oder wort für Ete wie morgen für unser Jast. Aber wo ist dort mit einer Entscheidung für ein Lebenspartner? Nur wort sollen junge Menschen sich dann rechten, wenn die Entscheidung abkämmt? Wort denkst du? Wird dort gut sein, dort erst mal bald sich für die Probe gut kennenzulernen? Nicht bloß am Sonntag, wenn jeder einer probt, sich Geld abzustahlen. Ich glaube, dass es sehr weiss, wenn nach nur andere gecheckt wird. So als, wo die andere

Hallo. Ek luif dit so interessant, Sanne. Is ne vrou, wat dees du? Want die wie an list jef van kraakt wo du wat down is oost. Wust du dan dat leifste, die nicht lese en leiva dort ab dienen, jenen weich probe te downen? Oder die nu eiserele rechte en de ander nicht? Ey van du an lia, oder een rood es, die die zal halpe tum beter leven. Wust du welle die nu die rechte? Ik mein zo als wou du kust ne goede vrouw zenne, oder ne goede mutter, oder ne goede dochter? Wat van die rood wees en goud en reicht es? Wat van God die de jeve wel? En du es ein buik en de Bibel, dat es vol van korte zotse de zeie praktischen wezen rood jeve. De zeie wou wie en families leven zelle, wou wie tjinge, abdraadje kennen, wo wie vriend willen kennen, en zo goa, wo wie ons geld brukken zullen. De leren wat God leest en wat hij host. De zei ons wat de nofolg zijn van gouden en schlechte en scheidungen. De rede van wat passiert van einer fuel is. Wat meest, is dat niet in bitte je weinlied buurk, dat is sprecher. Nu ne vrouw, weet du wat een sprechwoord is? Dat is een korte Satz van Weisheit. Die zijn voor ons opgeschreven, dat we kennen een Weisheit en in onze karakter wozen. Dat je niet drap aan, en wat onze omstand im leven zijn, hoe oud we zijn, hoeveel schouling we hebben, of wat voor ervaring we gehad hebben. We kennen alle van die leren, en doordersch een beter verhältnis hebben met God. Dat buiksprecher leert ons gouden weer tum leven, dat gouden te gleichen en dat schlechte te meiden. En doordersch kennen andere ons te zeen zijn en wie te andere. God is nog dolle interessiert in wer wie zijn als en wat wie doen. Krijg zo als een huis een gouden fundament brukt, zo brukt wie als menschen, ook een vasten grond, zodat wie en onze karakter worden wees en God eenlijk zijn. Met zo'n karakter, waar we kunnen wijze entscheidungen maken en gouden verhältnissen opbouwen in onze familie en met vriend. God heeft ons gemerkt en weet zeer kracht wat het beste is voor ons en door wen heeft hij ons dat buik sprecher gegeven en buik vol Rotschlei. Wir haben ein wundervolles Beispiel von einem guten Charakter in Jesus. Was seht ihr den Menschen aus seinem Arm um Tritz beobachtet deide, aus seinem Lieder deide, und Menschen über am Lachte und Beleidige deide? Dann seht ihr sei dort erst in gereichter Mann. In seinen dunkelsten Stund beweist er, was für ein Charakter er hat. Derch en derch, wie hij een gouden man. Ik wonder wie andere ons zijn, wanneer ze ons hier reden, wo wie toezend in onze familie. Zijn die ons een karakter en wo wie entscheidungen maken? Wat is ons dat wichtigste? Prouw wie recht te leven? Wou doch wonderbaar zijn, wanneer God zijn je rechtigheid, wou den ons te zijn zijn. Doe nou tje wie streven, hij wil dat doenen, en ons. Een wijze persoon weet ook wat wichtig is en wat niet im leven. Hoorst wat dat in Spreche 23 vers 4 zegt. Breng die niet in de grond met rikwoorden. Sie wijzen genoeg moed te brukken. Rikdom brukst du bloos ontjikken, dan verschwingt hij. Wat dat meint in deze vers is dat God zijn wijsheid houdt mij op dort te concentreren. Wat voor arm dit wichtigste is. Wat een mutter en een huisvrouw deed, is niet immer leicht, aber es veel meer wird als rijk zijn. Je meer ik van deze soort wijsheid weet, je meer zei ik wel kostbaar die is. Je meer wil ik hebben dat God mij helpen wordt, wanneer ik entscheidungen maak. Ik wil immer mijzelf vragen, wat wil God hebben van mij? Zo wat is wijsheid? God vertrouwt in alles
to all tijd. Dat meint dat wir uns zelf zeggen, ik heb nicht die antwoorden, aber Gott heeft die. Zijne wegen zijn de beste. En mijn vrouwen, wat wil Gott in deze omstand doen? Hij is goed en leeftoelig en geduldig. Hij is ook gerecht. En dort bedient Gott vrouwen voor zijn verständnis. Hij kan krijg zijn wat zal gedoen worden. Je bidden wie Gott tjane, je meer waar wie verstaan waar wie leven zullen om goede entscheidungen te maken en met onder God terecht te komen. Emma behouden dat hij is interessiert in alle kleinigheden wat jeder dag in ons leven passeren. Hij wil hebben dat wie nu aanchecken wanneer wie halbrukken met onze tjingen optreden, wanneer wie entscheiden, wanneer wie vrienden maken en zo goed wanneer wie arbeiden. Andere woorden dan zijn, wat van onderscheid God zijn wijsheid maken kan in ons familieleven en onze arbeid en waar we onze nobers behandelen. Wanneer we God kennen, dan kan hij een onderscheid maken in ieder poort van ons leven. Vraagst u dan, wat kan ik doen om God beter kennen te leren? Wanneer ik nog niet veel van hem weet, kan ik wassen en wijsheid? Hast du een Bibel wat du verstaan kost? Entweder in Jodisch oder in Plotisch? Dan dou du dat Buch Sprecher lezen. Du es sehr veel wijsheid te vinden. En wo fangt die wijsheid aan? De antwoord is ook in Sprecher te vinden. Wer forscht vor dem Herrn haft, liet weis zu zenne. Dat is in 15, Vers 33. Noch op een andere steht, lees wie zo. De wijsheid fangt aan, wenn einer dem Herrn fercht, den Heiligen tjaneleren bringt Verständnis. Soll wie dat nog einmal zeggen? De wijsheid fangt aan, wenn einer dem Herrn fercht, den Heiligen tjaneleren bringt Verständnis. En dort passiert, wenn wie Gott zijn Charakter tjaneleren, en zijn welle doen, dan worden we wijs worden. Wat denkst du nu, nadat ik dat gezegd heb? Waar kan een zo'n grote God kennen leren? Hij is te hoog en te wijd af. Maar in zijn grote lijf dat hij Jezus schenkt. Alles wat we van hem weten of lezen kennen, helpt ons God kennen te leren. Wil Jezus hier als mens appeert via en to ons reden deed, doordat hebben we nu een veel betere idee waar God denkt en waar wijs hij is. En dat nächste wat we dan kunnen doen is om wijsheid vreugde. Om vreugde voor wat immer hij voor ons van deur doen wil. Nu worden we nu een leidhorsje wat ons wordt ontsparen dort te doen.